Voor de Ladies of Soul. En Kenny Dulfer bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo is die triest overleden, 52 jaar geleden aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere plaat is het toch? Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas, heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

0: Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.
1: Let me hear you.

0: Ja, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Marie en Catharina blazen steeds de plafonds uit de zalen. Ja, ik is Lady Marmalade. Woehoe! Zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tielman. We gaan drie platen met Judy Tsouk gaan we draaien. Wij een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tsouk. Breathe With Me Till Dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Tsouk. The Captain of Her Heart.

The Captain of Her Heart met Judy Tuke voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuke, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs meneer van de Zombies. Colin Blundstone, natuurlijk, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I don't believe in miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last. Hoorde Harriet met een compositie van Harriet samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is het nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Sais Je T'aime uit 2000. En dat was vooral 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze ineen, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Wel toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

Nog een hele prettige dag toegewenst en graag tot de volgende Cindy. Hoi hoi. Oeh, voor ik het vergeet, dit is Liane Evers en Infinity Life. En Liane is de dame op de saxofoon.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. Freemusicradio.nl.
1: Lekker radio. Menno.

0: Geef maar uit, jongens. Dat kan nu.
1: 80 is prachtig.
0: Oh. Dit is ook leuk. We gaan even naar Acapulco toe. Hoe vind je dat? In één klap. Ik ben er ooit eens geweest. En daar kan je goed van de muziek genieten. Loco in Acapulco. Met de Four Tops. We gaan naar 1988. En deze grote hit. Leuk dat je luistert. En ik zou zeggen, kom je er net bij? Welkom bij dit programma. Dit is Dekker Radio.

Tjonge jonge, wat een geluidsdruk, hè? Amy McDonald, Fire bij Dekker Radio. En ik heb een andere dame klaarstaan. Een Nederlandstalige dame. En ze heet Brigitte Kaandorp. En het verhaal over haar zeilboot.

Ze is gelukkig, Brigitte Kaandorp en haar radiografisch bestuurbare zeilboot. Een hele mond vol. Dekker Radio gaat verder met Bluff. Ik denk meestal aan jou.

Mooi nummer van Bluff, vind je niet? Ik denk meestal aan jou. En ik denk aan jullie, luisteraars. Want ik heb zomerse muziek. En dat past wel in deze tijd van het jaar, toch? We gaan op weg naar de bodem van het uur. Dadelijk nog Wiebe met deze drie. Maar instrumentaal op weg naar de bodem. Met Bianco en A Summer Song.

Danny Christian. Ken je die naam nog? Met Rosamunde, ja, aus Deutschland. 1975 staat erbij. Dat is ongeveer 800 jaar geleden. Nou ja, we gaan gauw verder met drie achter elkaar. L'amour d'Ogier met Gregory Porter.

raar voorstel eigenlijk, hè? Verdrink ben je in je regie. Nou, liever niet, hoor. Hij heeft te veel gedronken, dat denk ik, met zijn la la la. Dotan, drown me in your river. En je bent bij Dekker Radio met David Soul. Ken je die nog, die naam? Nou, dat is lang geleden, hoor. Uit de jaren 70. Starsky & Hutch. Ja, je weet het weer. Televisieserie. En hij zong ook. En goed ook, hoor. We gaan naar 1977 daarvoor. En hij heeft het over een Silver Lady. En hou ik mijn mond maar dicht. Kom op, David. Zing hem maar.

0: OXO. Klinkt als een wasmiddel. Nou, het was een muziekgroep. Whirly Girl uit 1983 hoorde je. Dekker Radio. Met Axel Lukien. En een heel aardig liedje. Water naar de zee.
1: De ketel staat op. De was is klaar. Je kunt...

0: checken.
1: Je kan het ook overdrijven. Xander de Buissonnier, de wereld redden.
2: Eerst moet ik nog de wereld redden. Meteen daarna kom ik terug bij jou.
1: Dankjewel voor dit leuke liedje. Toch? We gaan even naar Frankrijk. Ja, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Betekent, zij wilde dat ze Venise werd genoemd. Julien Clerc.

Zo, het gaat alweer hard tegen Uurdekker Radio. Ik moet Julien een beetje teleurstellen, want ik heb hem eruit gedraaid. Heb je het in de gaten? Afgelopen Pasen was ik op het radioschip van Veronica. Bestaat dat nog? Ja, in de haven van Amsterdam. Kun je bezoeken. En daar hebben we vandaan uitgezonden tijdens Pasen. Leuk was dat. Cornelis Vreeswijk heeft het over Veronica.

0: wordt in de morgen.
1: Leuk liedje, hè? Cornelis Vreeswijk. Veronica, en we gaan eruit.
2: Dekker Radio.
1: Tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren, hè?

Een van die leuke nummers uit de jaren 70. Bij Dekker Radio ben je. En dat was de formatie Chicory Tip. En Son of My Father. Ja. We stomen door. Met een iets later uitgebracht nummer van Elton John. En die heeft veel plezier aan het eind van de dag. The Club at the End of the Street.

Gekke jingle, hè? Ja, vind ik ook. We gaan eens luisteren naar een hele leuke productie uit 1995, die ik een beetje vergeten was. Dat is deze van Hollandboer. En het gaat over het busje dat zo komt.

Leuk hè? John Allen nog eens een keer te horen. Uit 2018 komt hij en Keep on Walking. Nou, dat doen we hier. Nou ja, ik zit erbij. In de Dekker Radio Studio is het een tikkie warm vandaag. Hoe komt dat nou toch? Ik weet het ook niet hoor. We gaan naar Duitsland. Het heet Mädchen. En de dames heten Lucy Electric. Luister maar.

ben. Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

Leuk hè, Roxana Hazes, die draait toch wel aardig mee, de laatste tijd zeker. En AU, uitroepteken. Leuk hoor, Dekker Radio gaat dus een hele diepe duik in het verleden doen, moet je horen. Mij benieuwen of je dit gezelschap nog kent. Earth, Wind and Fire en Shining Star.

0: KWO, Word Up. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio.

0: Jawel, je hebt het goed. ABBA, inderdaad, uit 1974. En Ring Ring bij Dekker Radio bij deel 2 ben je.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

0: Tears for Fears. Kende deze helemaal niet. Brian Wilson said.
1: Life, nothing was easy till now.
0: Over en uit. Drie achter elkaar. Dadelijk Style Council met You're the Best Thing. Maar eerst nog even dit gezelschap. Ze heten Madison and Deep End. Hearts don't beat the same.

nummer uit 1984 van Style Council. Jij bent de beste wat me is overkomen. Ja, dat vind ik wel een compliment. You're the best thing. Tech Radio gaat gauw verder met Mel en Typhoon en Colors.

Zo, nou die kunnen het wel, hè? Onze Nederlandse Mel en Typhoon Colors bij Dekker Radio. Hey, dit is leuk. We gaan even naar Italië. Het gezelschap noemde zich Spliff. En het gaat over eten. In Italië, dat is helemaal normaal.

Verdraaid zeg. Het uur is alweer bijna om. Nou, tot de volgende keer alweer. Bedankt voor het luisteren. Tot besluit. Earth, Wind and Fire. En Love Goes On. En de muziek ook. Bij dit radiostation. En bij Dekker Radio de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren.

Ja, heerlijke plaat nog eens een keer terug te horen deze uit het jaar 1980. De formatie Spargo, een dikke hit in dat jaar met You and Me. En ik zeg hartelijk welkom, een nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is mijn naam en ik draai de plaatjes voor u. Alex Warren, anno 2026. Dit is Passenger.

0: Ja, dat is alweer een voorbeeld van de hedendaagse muziek hier in het programma Bond. Alex Warren en zijn plaat Passenger.
1: Ouwe meuk!
0: Daar gaan we mee door en dat is 1968. Manfred Mann.

0: De muziek die we hier vooral voorbij horen komen. Manfred Mann uit 1968, Up the Junction was de titel van deze plaat. We gaan weer een stukje richting het heden.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2003 met Juanes. Adios, Lepido.

0: Muziek van Juanes, gezellige muziek aan het 2003. Adios Lepido, de titel van deze opname. Wij gaan door naar 2014.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Dit is Train, The Angel in Blue Jeans.

0: Train 2014 muziek, The Angel in Blue Jeans.
1: Oester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, een nieuw werkje klaar liggen van Esta Vida. We begonnen dat programma trouwens met You and Me. En dit is You and I. Ja, zo zien we alle titeltjes weer terugkomen. I can...

0: Ja, zo ook de allernieuwste muziek hier zo weer voorbij komen. Dit was You and I, een nummer met die titel, afkomstig van de band Esta Vida. Ja, het is maar eventjes dat je dat weet. De bonte muziekverhaling, u luistert er nog steeds naar.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it bond, very bond.
0: Dit is Henk Westbroek, 1998. Zelfs je naam is mooi.

muziek van Henk Westbroek terug naar het jaar 1998. Zelfs je naam is mooi, Julia. We gaan op naar 12:30. 1977, Jack de Nijs, terwijl Jack Jersey zoals we hem beter kennen. Ja, zo heet het, She Was Dynamite.

De 1987 muziek van Desireless. Voyage, de titel van de plaat. En gewoon een lekker nummer om eens eventjes langs te laten komen. Ik vind van wel. Olivia Rodrigo hier zo. Zitten we in de muziek van het heden. Stupid Song.

0: song could ever say.
1: De Stupid Song, afkomstig van Olivia Rodrigo. Ze zaten we weer even in de muziek van 2026. Maar we gaan terug in de tijd.
2: Jan Berg.
3: Met de muziek van
4: de jaren 60.
1: 1963, het is Johnny Cash. And the Ring of Fire.

0: The Ring of Fire. The Ring of Fire.
1: Ja, The Ring of Fire. We doen onze circus act. Hè. We springen een jump door de brandende ring. Goed, dat was Johnny Cash. En dan gingen we voor terug naar 1963 alweer.
2: De magische muziekselectie. In de beste mix.
1: 2008, Enrique Iglesias en Clara. Taking Back My Love.

0: De muziek van het jaar 2008. Enrique Iglesias samen met Clara. Taking Back My Love.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. Het nieuwe werk van Ronnie Krapman. Dit is Blind.

0: Ronnie Krapman en zijn nieuwe plaat Blind.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig bij die?
0: Jazeker. 2020 komt dit uit van Celeste, Stop This Flame.

Ja, met de muziek van Celeste, Stop This Flame, uit 2020 deze opname, toegekomen aan het einde van het programma Bond. Het zit er ook voor vandaag weer op, een uurtje lang gevarieerde muziek. Mijn naam is Jan Berg en ik heb ze weer met plezier voor u opgezocht en achter elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag hoor, janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Rest mij u nog een hele fijne dag toe te wensen en u te vertellen wat de muziek is waar u mee uitgaat. Allereerst gaan we naar 1974, een wat onbekende werkje van David Roussos, wat gedeeld is With You. En dan hebben we nog een nieuw werkje klaar liggen van Leanne Kelly en dat is gedeeld Roll 'em. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Bond, Jan Berg.

De muziek van Tom Robinson, eventjes lekker terug in de jaren 80 van de vorige eeuw, 1984 om heel precies te zijn. Fijn dat u weer bij bent, een nieuwe aflevering van het programma Bont. Ik ben Jan Berg en ik draai ze voor u weer het komende uur. One, Rolling Stones, anno 2026, in the stars. Three,

0: De muziek van The Rolling Stones in The Stars, de titel van deze plaat. Ja, die jongens zijn er nog steeds bij, hè? We gaan terug in de tijd trouwens.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja, 1961, Zabette Wild. Dit is Summer Sunday.

0: Ja, zomer een zondag in de zomer, hè. Summer Sunday, Elizabeth Wild was dat, 1961, ja, wel heel lang geleden, hè.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 2006, het jaar van Katie Tunstall, Suddenly I See...

0: Katie Tunstall uit 2006, Suddenly I See. Plotseling zag ze het licht, zullen we dan maar denken dat ze hiermee bedoelde. In ieder geval een gezellige plaat hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: De magische muziekselectie, in vele talen, in de beste mix.
0: We gaan naar 2018 met de

0: En dat was hem, Davina Michel, muziek anno 2018. Het duurt te lang.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Het nieuwe werk van Emma Jane. Dit is Growing Pains.

0: Growing Pains, de titel van deze plaat. Emma James, ja, groeipijnen. Vele mensen en organisaties kunnen er ook nog wel eens last van hebben.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Gaan wij naar het jaar 1997 met deze van Keith Swift en Adina Cage. Dit is Nobody.

0: De muziek van Keith Sweat en Athena Cage. Nobody, helemaal niemand.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 70.
0: En dat met de muziek van de jaren 70 op naar 12:30. Deze van Richard Barnes uit 1970. Take to the Mountains.

Ja, zanger Boy George met zijn band, de Culture Club. 1983 kwam dit uit, The Church of the Poison Mind, hier in de Bonte Muziekverzameling. Hedendaagse muziek hebben we ook voor u, Olivia Dean. En haar babystapjes, baby steps.

0: In de dagse muziek van Olivia Dean, de Baby Steps. We doen het met kleine stapjes.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1968, Raymond Froggatt. Calo La Vita.

0: Eventjes weer terug in de tijd met Raymond Frogat, 1968. Dit was Scalola Vita.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Het jaar 2000 met Candy. Don't think I'm not...

0: En we terug naar het jaar 2000 met deze opname. Candy was dit, met een K om precies te zijn. Don't Think I'm Not, de titel van de plaat. Wij gaan weer wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Selena hebben we hier voor u. Haar nieuwe plaat, Why?

0: Mooie nieuwe plaat van Selina met de titel Why.
1: Hé Jan, wat is het weer al de Noorse gezellig bij die.
0: Jazeker. Kennen we deze nog 2021 muziek van Benson Boone. Ghost Town.
2: You fill me up till you're empty.

De spookstad van Benson Boone. Terwijl het zijn als is van Ghost Town, hè. Kijk op de klok. En we zien weer dat het de hoogste tijd is geworden om afscheid te gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met plezier het programma in elkaar gedraaid. Reageer op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is dan het adres ervoor. Ik laat het hierbij. En ik wens u nog een hele fijne dag. En het enige wat mij nog rest is om u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. 1978 gaan we naartoe met Hot Chocolate, Everyone's a Winner. En daarna hebben we nog een nieuw werkje klaar liggen van Manny Britz. Taak voor taak, een nieuwe toer. Dat is hem. De groetjes en graag tot de volgende bond maar weer.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

Zoals altijd begonnen we met de plaat wat later weer gecoverd werd. In dit geval door een Nederlands artiest. Die hoorde het origineel van Het werd zomer, uitgevoerd door Pieter Maffay. En dan heeft het in het Duits Und es war Sommer. Duitse zanger van Roemeense afkomst die bekend werd van zijn hit Doe natuurlijk. In 1963, zo gaat het verhaal, verhuisde Pieter Maffay en zijn ouders naar Duitsland. Nou, datzelfde jaar startte hij zijn eerste bandje, genaamd The Dukes. De single Doe werd een van de allergrootste hits uit de jaren 70. Het nummer wat je hoorde uit 1976 is geschreven door het duo Heide und Heilburg. Die waren dan op hun beurt ook weer verantwoordelijk voor de hit van Marianne Rosenberg, Ich bin wie du. Nou, dan komt hij. Rob de Nijs had in 1977 met zijn versie een hit met Het werd zomer. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering alweer van The Oldies Project. Ook nu gaan onze deuren weer open van onze archieven om jou kennis te laten maken met de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn. Vaste ingrediënten die zijn aanwezig. Natuurlijk onze nederpopplaats en ook onze tragiek van de muziek. Deze keer gaan we op de Franse tour met Charles Trenet, als ik het goed uitspreek. We hebben nog heel veel mooie muziek, onder andere van The Riot Squad, Buster Brown, maar ook deze van Tommy Quickly, You Might As Well Forget Him.

Riot Squad en Walking on Ice. Het was een popgroep uit Londen. In eerste instantie werden ze gemanaged en geproduceerd door Larry Page. En later was dat de legendarische producer Joe Meek. Leden van de groep waren Graham Boney, Rob Ron Ryan en Len Tocchi en ook nog Mark Stevens. De groep kende overigens nogal wat personele wisselingen. Dus als we die allemaal op zouden moeten noemen, dan waren we nogal een poosje bezig. Daarvoor hoorde je Buster Brown, Lost in a Dream, Amerikaanse blues- en R&B-zanger. Hij wordt vaak ten onrechte aangehaald dat zijn echte naam Wayman Glasgow zou zijn. In 1956 werd hij ontdekt door de eigenaar van Fire Records, Bobby Robertson. En Buster Brown was toen al bijna 50 jaar oud. En dat was op hoge leeftijd voor die tijd. En we begonnen dit trio met Tommy Quickly, You Might As Well Forget Him. Afkomstig uit Liverpool, hij was ook de protégé later van Brian Epstein. Natuurlijk de legendarische manager van de Beatles. Hij maakte eerst deel uit van de groep Tommy Quickly en de Stubbs. Maar Epstein vond dat Tommy beter solo kon ontgaan. Nou, het nummer wat je hoorde, You Might As Well Forget Him, dat stond uit 1964. 64. Straks onze Nederpopplaat, een bekende groep deze keer, Q65, maar een wat minder bekend nummer van hun, dus blijf nog even luisteren. Eerst gaan we nog luisteren naar ID Rokes en Why Did God Make Girls.

Vinnie Monty en You Can't Compare With My Baby. Niet ieder artiest die bracht het tot de hitparade, maar toch had Vinnie Monty veel talent daarvoor. Alleen het geluk was hem niet weggelegd. Hij kon worden gezien als de Gene Pitney van die tijd en hij bracht in totaal 18 nummers uit, 18 platen. Hij staat er hier zo, maar dus niet helemaal duidelijk of dat alleen singles zijn of ook albums. En daarvoor hoorde je The Game, Gotta Keep Moving, Engelse formatie afkomstig uit Londen. Groep die bestond uit Terry Boyce, Terry Spencer, Tony Bird, Alan Janaway en Jimmy Nelson. En we begonnen dit trio met ID Rogues, Why Did God Make Girls. We hebben ook voor deze meneer weer stad en land proberen af te zoeken zoals we voor elke groep of artiesten dat doen hier in The Oldies Project. Maar helaas, we hebben daar niks van kunnen vinden. Zoals altijd zeggen we er dan mee bij. Jij mag ons deelgenoot uitmaken. Als jij dat wel weet, sturen naar info@theoldiesproject.nl. Straks de tragiek van de muziek met Charles Trenet. Maar eerst deze van Howie Casey en de Seniors. Double Twist.

0: Onze Nederpopplaat hoorde je. De band is wel bekend Q65, nummer misschien wat minder Feel Her Still. Haagse band uit de jaren 60, die werd opgericht destijds door de gitaristen Joop Roelofs, Frank Nuis, samen met zanger Willem Bieler, bassist Peter Vink en drummer Jay Baar. Die wisselden een aantal maanden van samenstelling en ze debuteerden in 1966 en dat met het album Revolution. Hun laatste top 40 hit was overigens in oktober 1970. En daarvoor hoorde je een typische rockabilly plaat van Scott Engel, Kathleen. En we begonnen dit trio met Howie Casey en de Seniors Double Twist, Britse R&B en rock saxofonist. Hij was trouwens de eerste rock'n'roll band uit Liverpool, of saxofonist, die neerstreek in Duitsland om daar in de clubs te gaan spelen. Dat ver voor de Beatles dat deden. Hij werd al snel succesvol, overigens ook als sessiemuzikant.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: Zijn vader is notaris, maar Charles Trenet krijgt van zijn ouders ook een artistieke achtergrond mee. Ze wonen in Narbonne aan de Middellandse Zee. Van jongs af aan houdt Trenet al van poëzie en op zijn 13e ontmoet hij de dichter Albert Bourcil. In Bourcils tijdschrift verschijnt voor het eerst de gedichtjes van Trenet. Op zijn 15e hertrouwt zijn moeder met Vigny en via hem krijgt hij de kans een paar liedjes te schrijven voor Nien's nieuwe film. Op zijn 17e vertrekt hij naar Parijs om architectuur en vormgeving te gaan studeren. Trenet schrijft zijn eerste succesnummers in 1937 tijdens zijn militaire dienst. Je chante en het levenslustige J'ai de la joie, gezongen door Maurice Chevalier. Miljoenen platen worden ervan verkocht. Al snel gaat Trenet ook zelf zingen. Hij krijgt het imago van de zingende dwaas met zijn beige hoedje van vilt. Voor het liedje Bom krijgt hij in 1939 zijn eerste onderscheiding en dat voor de beste plaat van het jaar. Tijdens de bezetting neemt zijn populariteit steeds meer toe. Kort na de oorlog scoort hij zelfs ook hits op Broadway en in Canada. Zijn liedjes worden weemoediger, maar tot op hoge leeftijd trekt hij een guilend gezicht als hij wordt gefotografeerd. In de jaren 60 raakt Trenet even uit de mode, maar in de jaren 70 stijgt zijn populariteit weer. Elk optreden krijgt een karakter van een huldiging en op zijn 80ste treedt hij op in een uitverkocht Opéra Bastille in Parijs. Ten slotte krijgt hij op 84-jarige leeftijd de hoogste Franse onderscheiding, commandeur in het Légion d'honneur. Charles Trenet overlijdt op 19 februari 2001 aan de gevolgen van een hersenbloeding. Hij werd gecremeerd in het crematorium van de Parijse begraafplaats Père Lachaise. In de tragiek van de muziek, Charles Trenet met La Mer.
2: La Mer, qu'on voit danser le long des golfs clairs, a des reflets d'argent, la mer. Des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été,

hoorde de Shandles en Gorilla, een Amerikaanse groep die oorspronkelijk begon als de Macahas. Alhoewel ze een contract hadden gesloten bij London Records, braken zij door interne ruzies bij het platenlabel echt nooit nationaal door. En dat is toch eeuwig zonde volgens mij. Vandaar dat we het leuk vinden dat we hem eens konden draaien in The Oldies Project. Daarvoor hoorde je de Bachelors Marie. De eerste popgroep die in 1957 in Dublin werd opgericht als de Harmon Chords. En dat als een mondharmonica groep. In 1962 veranderden ze hun naam in The Bachelors en ze begonnen ook te zingen. De groep bestond uit drie zangers: Conleth Klusky, zijn broer Declan Klusky en John Strokes. In 1984, dus een geruime tijd later, ging de groep uit elkaar. En we begonnen dit trio met de tragiek van de muziek Franstalige plaat de Franse chanson. Charles Trenet en La Mer. Suggestie voor dit onderdeel van het programma. Je weet het. Info apenstaartje theoldiesproject.nl. Ik heb er nog vier voor je klaarstaan. Onder andere Little Tony and His Brothers. Mary Clayton, maar ook deze van The Hollies.

Tony and His Brothers, I Can't Help It, Italiaanse zanger en acteur. Hij bereikte overigens in Engeland eind jaren 50, begin jaren 60 de hitparade. Nou, daarna keerde hij terug naar Italië, waar hij verder zijn succesvolle carrière als zanger vervolgde, maar ook een heel succesvolle acteur werd. Daarvoor hoorde je Mary Clayton, Usher Boy, Amerikaanse R&B en soulzangeres, die in de jaren 60 deel uitmaakte van de Raylettes. Dat was het achtergrondkoortje van Ray Charles. Later werkte ze onder andere samen met Neil Young en ook nog The Rolling Stones. Daarvoor hoorde je Porden Porter, Nobody's Boy. En begonnen dit kwartet met The Hollies, King Midas in Reverse. Een van de meest succesvolle bands uit het British Invasion tijdperk. De groep werd in 1962 opgericht door Alan Clark, Graham Nash, Eric Haydock, Vic Terrell en Don Rathbone. De groep kende overigens ook nogal wat wisselingen, zoals dat vaak was bij van die bands in de tijd. Hey, tot zover alweer deze aflevering van The Oldies Project. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. Voor ons is het elke keer weer een feestje om het te maken. Breng ook eens een bezoekje aan onze website www.theoldiesproject.nl. We gaan eruit met Ruth Brown. Bye bye, young man. Graag tot de volgende keer. Dag.

Ben jij artiest en wil je een betaalbare videoclip opnemen van jouw nieuwe single? Dan ben je bij jvdrecording.nl aan het juiste adres.

is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak. De lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.

En welkom in de Lunchbreak Club hier deze dinsdagmiddag. En we zijn er weer natuurlijk voor jou tot 1 uur vanaf de branding van de Noordzee. Nou ja, inderdaad, de zomerse muziek wel, die komt helemaal naar boven deze week. Ik ben ook al mijn jingles aan het uploaden terug, de zomerse jingles. En ja, komt allemaal goed, zeggen ze. We begonnen met Marsha Hines natuurlijk en Your Love Still Brings Me To My Knees. Ik ben weer bij jou tot het einde van 1 uur natuurlijk met de nodige muzikale vitamintjes. En als je aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. We draaien ze weer allemaal achter elkaar. Hier is Hazel Dean. Een mooie rosse krullenbol geeft die dame. En ze zingt wat I Want Your Love. Ja, inderdaad wel. Ja, dat is deze.

En daar harde tante ons mee vraagt. Transmission Band. En dat allemaal met haar, of met hun I Want Your Love uit 1986. Een grote hit natuurlijk. Een hele bijzondere goedemiddag vanaf de branding van de Noordzee. Welkom in de Lunchbreak Club. Ja, inderdaad wel. En bedankt ook aan de mensen die hebben gereageerd. Want ja, het is toch ook wel eens leuk om wat reagering te krijgen. Om wat, ja, inderdaad, hè. Ja. Hier zijn ze, Big Fun en Blame It on the Boogie.

Inderdaad, laat het zonnetje maar schijnen. Ook in je hart natuurlijk. Hè. Maar ja, we hebben de zon nodig natuurlijk voor onze vitamintjes even in de winter. Dat we tekort komen hier. Hè. Ja. Inderdaad wel, muziek van Big Fun. En dit al met hun Blame It on the Boogie. Natuurlijk een cover van de Jackson 5. Maar dat wist je natuurlijk al. Dat moet ik je allemaal niet meer vertellen natuurlijk. Hè. Maar ja, ik heb het toch maar eventjes verteld nog. Hier is Simply Red. En Doing the Right Thing, baby. Zo direct onze onvergetelijke hit. En ook ja, het heetste nieuws van toen wel, dat gaat over Bruce Springsteen. Als je van Bruce Springsteen iets wil horen, wel moet je blijven luisteren naar de Lunchbreak Club hier op je radio.

Ja, inderdaad, heb jij al je zomervakantie geboekt? Hè? Waarschijnlijk wel. Maar Gerard Joling, wel, die ging altijd naar de tropics natuurlijk. Hè? Hij is ook een klein beetje aan zijn huid te zien als je hem ziet. Hij is altijd zo lekker bruin, die man. Hè? Inderdaad wel. Onze onvergetelijke hit voor vandaag hier in de Lunchbreak Club. En dat is natuurlijk Gerard Joling, zoals ik zei. En Tickets to the Tropic. Zo direct onze heetste nieuws van toen met Bruce Springsteen. Maar eerst nog eventjes Crying at the Discotheque. Ja, niet doen, hè. Smakelijk eten.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goeie dinsdagmiddag. We gaan beginnen aan het Lunchbreak Breaking News van Toen. Als u nog aan tafel zit, smakelijk eten deze dinsdag. En op deze dag in 1999 scoort Robbie Williams een nummer 1 hit in Engeland met het nummer She's the One. Het nummer wordt geschreven door Carl Wallinger van de band The World Party. Een voormalig lid van de Waterboys, als je ze nog kent van Hole of the Moon natuurlijk. Hier is Robbie Williams en dit allemaal met zijn She's the One.
2: That's entertainment right there. That's beautiful. Thanks, baby. I've got one of these. I'll give it you back.

0: de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

En inderdaad, hè, voor de mensen die gisteren opgelet hebben, ja, het was een addertje onder het gras natuurlijk. Hè. Dat is onze hit-up voor deze week tot en met vrijdag. Bruno Mars en Risk It All. Hey, bijzonder gezellig deze dinsdag als je erbij bent, want we zijn er tot 1 uur met de lunchbreak natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Inderdaad wel. En als je nog aan tafel zit smakelijk eten, verslik je er niet in, zou ik zeggen. Want hier is Earth, Wind & Fire en dit met hun Star.

En we hadden eventjes lekker wat funky music op je radio natuurlijk. En net allemaal met Earth, Wind and Fire and Star. Kijk maar eens eventjes naar buiten deze avond. Wel, als het helemaal helder is, wel, dan zal je er wel een paar kunnen spotten, denk ik wel. Hè? Ja, inderdaad wel. En als je een beetje geluk hebt, de maan erbij, ja. Dinsdagmiddag, hey, van harte welkom. Een klein beetje met, ja, hoe moet ik zeggen, een kikker in de keel. Maar we zijn er voor jou hier op de radio natuurlijk. Iedere dag weer opnieuw tussen zondag en vrijdagavond, vrijdagmiddag natuurlijk. Hè. Hier is Denise Williams en Too Much, Too Little, Too Late. Oh, dat is nu spijtig zeg. Hier is Denise Williams.

Inderdaad, tot en met vrijdag is onze artiest van de week natuurlijk. Ik heb het al over Madonna, ze is weer helemaal terug natuurlijk. Ja, en daarom eventjes haar in het zonnetje zetten. Waarom niet, hè? Ja, ze is al ouder dan 60 jaar. Als je zo eventjes naar die foto's van tegenwoordig kijkt, wel, het zal ook wel een klein beetje EI of IE in zitten, denk ik wel. Maar ze ziet er nog altijd fantastisch uit natuurlijk. Ik hoop dat ze er zo fantastisch blijven uitzien natuurlijk. Hè. Madonna dus en Like a Prayer hier deze dinsdag in de lunchbreak. En als je pas afstemt, wel van harte welkom. Stay tuned, zou ik zeggen, op je fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou hier iedere dag weer opnieuw natuurlijk. En hier is Frank Valli. En er is geen twijfel aan. Hier is hij met Grease.

0: Ik kan me laten vertellen dat achter het motto van dit liedje gewoon jezelf blijven. Dat is het voornaamste wat je kunt doen natuurlijk.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Oh, is het alweer zo laat. Wel, de toetjesplaat van de dag. Wel, eventjes kijken. Hier is de Miami Soul Machine. Ja, hier zijn ze met Dr. Beat. Wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Bye bye. En bedankt om te luisteren naar de lunchbreak natuurlijk. Ja, tot morgen.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: 1956 alweer. En een collectie van artiesten die dit nummer te horen brachten ooit in hun prijs verleden. Eddie Lennox, Nina Simone, Jeff Beck, CCR en toevallig ook nog Dee Dee.
1: Dit is de Middle of the Roadshow met Hans Dikker.

Funky Dixo, een gouden periode. Het was 1981 voor Lakeside, de Fantastic Voyage. Terug op de radio, waar tenslotte ook de plaat is geboren. Niet waar? Gouden hits, leuke en onvergetelijke muzikale hoogstandjes. Ook het komende uur. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. You.

Hansie Pansie, Hansie Pansie Bouwens, George Baker. Hij werd geboren als enig kind van een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader die als soldaat deel uitmaakte van het Duitse leger dat Nederland bezet hield. Wist je dat? Zijn vader sneuvelde aan het eind van de oorlog en Hans werd door zijn grootouders in de Zaanstreek opgevoed. George Baker en de selectie begon in 1968.

0: Ze zijn weer fijn en ze draaien op 45 uur. Stella Nights, Clan Campbell.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Hé, hey, weet je wat we doen? We gaan naar Zandvoort, tot de zee. We nemen mee koekjes, koude... Hoe deden ze dat vroeger trouwens? Pootje baaien in de zee. Kijk uit voor de temperatuur.
2: Dit is de middle of the road.

Gladys Knight. En haar family members. Allemaal familie, de hele club. Gewoon omdat het kon. Ze waren actief van 1959 tot 1989. In die periode scoorden ze op dit nummer voor 007. License to Kill terug in de middle of the roadshow. Lieve Leute van Hoyte, wees welkom. Fijn dat je erbij bent. Dit is een Maywood voor jou.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Wat nou toch niet gekker worden?
2: Wat je hier?
3: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ha!

aus Deutschland, liebe Freunde. Jawohl. Aus der großen Heimat. Chila. Zonder Black Devotion, maar wel duidelijk op de achtergrond weer duidelijk aanwezig. Hè? Die enge man, Frank Varian. Ik zal maar schouder Duitse belasting niet spelen.

met Henk en Henk. En, oh, was ik maar een gijzelaar. Lieve vrienden, kennen we de serie Duel in het Diepte nog herinneren uit 1979. Daar speelde Lidie Sluiter een belangrijke hoofdrol. Lidie kennen we van andere Oebelen en Kunt u mij de weg naar Hamel vertellen. Was 17 jaar geboren en kreeg 10.000 gulden mee om 3 dagen.

vond dat wel een leuke serie, joh. Duel in de diepte. De jeugd van tegenwoordig zegt er totaal niets meer natuurlijk. Nee. Lidie Sluiter, 17 jaar en duiken op Bonaire. De serie werd vrijwel geheel op de Nederlandse Antillen opgenomen en haalde gemiddeld 3 miljoen kijkers per aflevering. Daar kun je tegenwoordig nog maar voor dromen. Het bleek dat Lidie ook nog kon zingen van haar groep Chips. Had een klein hitje met You Name It, I'll Do It. En vervolgens in de middel van de roadshow, Beach Baby van First Class.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht.
2: De muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, ik vind het altijd fijn om de liedjes te mogen opzetten. Dus laat je het komende uur verrassen. Dit is wederom jouw muziekfabriek.
3: Ron van der Steen vraagt niet hoe het kan, maar profiteert ervan.
2: Zo, een lekker geurig kopje koffie erbij. Ik hoop dat je meedoet. Hier is het eerste rijtje van drie. We gaan van start met een Spaans liedje van David Bisbal. Hier is Tamé, tu amor.
4: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek.

0: liedje. Vriendschap van het goede doel. Vriendschap is een droom. Een pakketje schroot met een dun laagje chroom. Ik ben inmiddels lekker voorzien van een heerlijk kopje koffie. Wat waren die andere twee liedjes?
1: De Muziekfabriek.
0: Nou, ik ga dat je haar fijn voorschotelen.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: OMC, How Bizarre. En we begonnen dit rijtje van drie met David Bisbal. Dame, tu amor. Ik heb wederom drie prachtige liedjes voor je gevonden. Dit is de eerste. Het is die van Deacon Blue en Chris Rea. You know.

0: Om eerlijk te zijn, ik zou niet durven. Daarvoor zat Coldplay, Klax. En we begonnen dit rijtje van drie met Deacon Blue en Chris Rea. Wat een mooi timide liedje, tenminste dat vind ik. Prachtig duet, Love, Straight, Fear. Misschien is er behoefte aan een muzikale inbreng in de muziekfabriek. Nou, laat het ons even weten via www.rondvandersteen.nl.
1: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: Ze is geboren in North Carolina, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Brighton Beach, een gedeelte van Brooklyn, New York. Als tiener werkte ze als dienstmeisje en verdiende extra geld als babysitter.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: Het babysitter deed ze voor songwriters Carole King en Carrie Coffin. Er werd vaak beweerd dat Coffin en King werden geamuseerd door haar individuele dansstijl van boord. Zo schreven ze de Locomotion en lieten haar een demo opnemen. Het nummer was eigenlijk bedoeld voor Dee Dee Sharp. Echter, zoals King gezegd in een interview, wist hij dat ze kon zingen. Muziekproducent Don Kirshner was onder de indruk van het lied en van Boy's stem. Het nummer bereikte de nummer 1 in de Verenigde Staten in 1962. En verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en werd beloond met een gouden plaat. De twee songwriters schreven ook nog andere liedjes voor haar, maar The Locomotion was het meest succesvol. Luister naar de Amerikaanse popzangeres Eva Narcissus Boyd, beter bekend onder de artiestennaam Lil Eve.

0: uit 1962. Deze van Little Eve en The Locomotion. Het is later nog eens overgedaan door Kylie Minogue. Misschien heb je enige suggestie voor de Jukebox Classic. Even laten weten via www.ronvandersteen.nl.
1: De muziekfabriek maakt je dag voor iedereen. Ja, dat is nou weer typisch Ron van der Steen.
0: En hier zijn de volgende drie. We beginnen met De La Soul.

Ik wou dat ik jou was. Wie zou jij voor een dag willen zijn? Ja, wie zou ik willen zijn? Dat is voor jullie een vraag en voor mij een weet. Veldhuis en Kemper, daarvoor zat Train Soul Sister. En we begonnen dit rijtje van drie met De La Soul, Me, Myself and I. Dit is nog altijd de muziekfabriek op je favoriete radiostation. Hier zijn de volgende drie, de Commodores.

0: Het liedje van Rocks niet al te serieus opvatten, want voordat je het weet zit je aan de Prozac. My Baby Left Me.
1: De Muziekfabriek.
0: En dan ga jij straks allerlei rekeningen naar me opsturen.
1: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
0: En dat kan ik me absoluut niet permitteren. Goed, daarvoor zat Paul Young, Every Time You Go Away en The Commodores en Easy. We gaan het tweede item gaan we lanceren. En zoals je weet is dat de oude lullenplaat.
2: Ron van der Steen.
0: Hij was 12 jaar oud toen hij begon met zingen. Dat deed hij met zijn broers John, Frank en James.
3: Oude lullenplaat.
0: De broers kregen later hun eigen radioshow. Elke zondag voor een periode van 5 jaar in Washington D.C.
3: Oude lullenplaat.
0: Al snel maakte hij de overgang naar de wereldmuziek door af en toe in te vallen bij de Rainbows. Dit leidde tot een platencontract. Chess Records en Diddley speelde gitaar op Stewart's 1956 opname van Billy's Blues. In de vroege jaren 1960 begon Stewart samen met Billy Davis. Hij nam een lied op genaamd Fat Boy en had succes met zijn verdere opnames van Reap What You Sow en Strange Feeling. Terwijl Stewart bleef opnemen in de jaren 60 bleef het grote succes uit. Daarbij nam zijn gewicht toe en ontwikkelde hij diabetes. In 1969 kreeg hij een motorongeluk en liep daarbij lichte verwondingen op. Een maand daarna, dat was in januari, stierf hij slechts 2 maanden voor zijn 33ste verjaardag. Het gebeurde toen de auto waarin hij reed de rivier indook in North Carolina. Niet alleen hij, maar ook 3 bandleden kwamen daarbij om het leven. Tijdens de late jaren 70 en de vroege jaren 80 was zijn muziek het populairst onder de Latino's. Luister eens naar Billy Stewart. Hier is Summertime.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Rock and roll, maar even deze afternoon mee te beginnen. Zo is leuk. Kiss en Magic Touch hoorde je voorbij komen. Als eerste in deze afternoon live, waarbij ik je van harte welkom heet. Leuk dat je erbij bent. Jazeker.

0: Ik weet niet wie wat zegt. Politie Warnsveld 010. Nee hoor, in ieder geval, dat is... kun je niet blijven. Jawel, een uurtje lang ga ik je voorzien van heerlijke muziek. Wat denk je van Barry White? I'm gonna love you just a little bit more, babe. En achteraan David Guetta met Human featuring John Martin. Fijn dat je erbij bent.
1: Feels so good.

0: Free Music Radio. NL.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

0: zitten.
1: Foreigners hebben het daar met Love on the Telephone. Ook een niet zo heel erg bekend nummer. Brian Adams, Sting en Rod Stewart samen deden het in 1999... met All for Love van de Three Musketeers soundtrack van die film. Weet je nog? Cher, Beavis en Butthead. En I Got You bij, wat een leuke versie is dat. Die Carrette heb ik zo meteen. En dat is de late discplaat. I Want to Know the World. Tyla en DJ Rufus met Words komt ook nog voorbij. Eerst Foreigner. Love on the Telephone. Welkom.

Banger. Dat is een beetje een rock, nou, een beetje een behoorlijk rocknummer om Amerikaans hoofd te bekennen natuurlijk. Dacht het wel. Natuurlijk, ja zeker natuurlijk. Bryan Adams, Sting en Rod Stewart nu met All For Love.

Die Carrot en I Want to Know the World. Ja, toen nog wel, denk ik, in de jaren 80 zo'n beetje. En nu denk je bij jezelf af en toe wel eens van... Maar goed, dat is allemaal politiek getint en dat doen we niet. Want we zijn hier voor de muziek. Ik ben hier voor de muziek. Tyla nu.

0: Een remake van DJ Rufus, een Duitse DJ is dat, die regelmatig plaatjes opstuurt. Dit was er een van, Dermot Kennedy nu, met Funeral, is wat minder. Vind je niet? Ja.
1: Will you

0: kwamen uit Spanje en ze zongen over aqua vicaputas en quadulas. Hele goedemiddag vrienden, welkom en leuk dat jullie erbij zijn. Bij Bram van der Mast, een uurtje muziek uit 1971 en 1991. Ligt 20 jaar uit elkaar, nou we gaan het beleven. Hedendaagse Odalistische Dichters, dat was eigenlijk de gewone Nederlands-Belgische titel van de plaat van Aqua Viva Putas Andalusias. Ja. Ja, mijn Spaans is niet wat het geweest is. En tot tijd dat ik eens een keer naar de camping ga in Spanje. Welkom bij Bram van der Mast en heerlijk. Twee jaartjes staan centraal. Tweede jaar is
1: 1991. A tribe called Quest.

0: Bee Gees kwamen echt met muziek waarvan de wereld dacht van, hé, hey, dat is mooi. Nou, maar goed, 1971, ja, het was de begin voor de Bee Gees. We hadden ook het begin van Wendy van Dijk. Ze werd geboren op 22 januari 1971. En Mary J. Blige was ook geboren op 11 januari. En Tom Ward was een Wales acteur. En die werd geboren ook op 11 januari. De 15e. In Brazilië wordt Tancredo Neves gekozen tot eerste burgerpresident. Na 21 jaar militaire dictatuur. Hij wordt in maart plotseling ziek en sterft 21 april in 1971. En Sylvana Simons, ja, die kennen we natuurlijk nog wel. Volgens mij is ze een beetje actief in de politiek momenteel. Maar ze heeft ook het een en ander gedaan op den TV. Ja. Nou, wat hadden we nog meer? Het was ook een sterfdag. Niet iedereen werd geboren in 71. Maar Coco Janelle, die overleed op 10 januari in 1971. Nou, mocht je net bijkomen bij het programma van Bram, bij jouw favoriete zender, dan zit je goed. Want we hebben twee jaartallen die we een beetje in het zonlicht zetten.
1: 1991.

niet uit Amerika en ook niet uit Engeland, maar gewoon uit ons eigen Maastricht. Ja, heerlijke muziek van de Nederlandse band The Walkers. Het verscheen op hun debuutalbum Skillful Train uit 1970. En in 1971 werd dit nummer uitgebracht als Engelstalige single van de groep. De eerste, There's No More Corn on the Brows, is geschreven door de zanger en bassgitarist John Innes. Het was een productie van Innes en saxofonist en toetsenist Colin Peters. Het is een bewerking van Ain't No More Cane on This Brows. Een traditioneel liedje dat werd gezongen door gevangenen in de zuidelijke delen van de Verenigde Staten. Deze gevangenen moesten hard werken en een van hun taken was het plukken van suikerriet aan de oevers van de rivier Brazos in Texas. Waarin de staat aan eind van de 19e eeuw het begin van de 20e eeuw veel plantages bezat. Voordat het door de Walkers werd opgenomen, was de originele versie van het nummer al op plaat gezet door onder meer Alan Lomax, Odetta en Lonnie Degay on 1971. Ja, straks wat nieuws uit 1971. En 1991 is het andere jaar. En dat was ook het jaar dat Bob Marley bij ons langskwam. Bij jou thuis en in de disco en in de zalen.

0: Je hebt hem herkend, hè? Bill Withers. En een mooie hit uit 71 van hem, Ain't No Sunshine. Laten we eens even stilstaan bij de nummer 1 hits in 1991. Vanilla Ice met Ice Ice Baby was de nummer 1. In februari stond de Candyman met Knocking Boots. En ook Seal in februari op nummer 1. Raymond van het Groenewoud. Raymond van het Groenewoud. Liefde voor muziek. Massive Attack stond op nummer 1. Roxette met Joyride. En R.E.M. Losing My Religion stond ook op nummer 1. En verder Timothy en The Scorpions stond ook op nummer 1. The Crystal Waters stond op nummer 1. Bryan Adams stond op nummer 1. L.A. Style. Waarschijnlijk iets met James Brown. Salt and Pepper en Gordon stonden ook op nummer 1. En ik heb hier er nog eentje. En die is van Sniffing the Tears. En dat is allemaal Driver's Seat.
1: Nummer 1.

0: Smile. Geen nummer 1 hit, Demi Zuzos, We Shall Dance. Maar hij had hele mooie muziek. My Friend The Wind, bijvoorbeeld. Wat hebben we nog meer? Nou, ik heb hier nog wat nieuwtjes uit
1: 1991.
0: En nou, het nieuwtjes waren eigenlijk zo dat er in Amerika door de internationale coalitie van 34 landen, waaronder ook Nederland, werd er een luchtaanval georganiseerd. Ja, het was een operatie Desert Storm genaamd. Hij begon dus. En Johnny van Doorn, die is overleden in 91, alias Johnny the Self-Kicker, Nederlandse schrijver, dichter en voordrachtkunstenaar. John Bardeen was ook niet meer onder ons in 1991. Hij was een Amerikaanse natuurkundige en 2 keer een winnaar van de Nobelprijs van Natuurkunde. Het vuurwerkbunker op het terrein van MS Vuurwerk in Culemborg explodeert. Er sterven 2 werknemers van de vuurwerkfabriek. Er was ook een handelstop in 1991 van de regeringsleiders van Hongarije, Polen en Tsjechoslowakije in het Hongaarse plaatsje Visegrad. En dat leidt tot de oprichting van de Visegrad Groep, oftewel de Visegrad 4. En Nexus, de eerste webbrowser en designer met het HTML-editor, wordt gepresenteerd door Tim Berners-Lee, oprichter. En oorspronkelijke naam was eigenlijk WWW, World Wide Web. En dat was tot zover even het nieuws in 91. En de muziek in 91 klonk weer heel anders als in 71. Hier is Crystal Waters for you.

0: lesson taught by history, that all the singers of the Psalms cannot right a single wrong, that all men of goodwill stay in the fields they have to till, feed the mouths they have to fill, and cast away their arms. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians. Soldiers who want to be heroes number practically zero, but there are millions who want to be civilians.
1: De mooie dronken bruine stem van Rutch McCune. Soldiers who want to be heroes. Dat was een hit in 1971. En zometeen de nummer 1 hit. Een van de nummer 1 hits natuurlijk uit 1991. En ik noem weer een aardig lijstje op hoor. We pakken weer 91 erbij met nog wat highlights uit het nieuws van toen. De sterfdag was het in maart, 2 maart precies te zijn, van Charles Gainsbourg. Hij is 62 oud geworden. Een Frans dichter, zanger, componist, acteur en regisseur was genaamd Lucien Gainsbourg. Overleed ook in die maand. Verder werd er nog een mooie video opgenomen die het eigenlijk het vastlegde voor het in elkaar slaan van Rodney King. En waarom dat ik zeg een mooie video? Nou, dat is mooi gebruikt om de politie daar eens even op te wijzen dat dat zomaar niet kan. Een wetwijziging in België maakt het mogelijk dat er een vrouw op de troon komt en Monica Seles lost Steffi Graf af na 186 weken als de nummer 1 hit op de wereldlangrijst van de prof tennissers voor dames. En de geboren Serviër moet die positie dus na 21 weken weer afstaan aan haar Duitse collega. Ja, dat kan natuurlijk allemaal zo gaan. En eigenlijk gaat het nog steeds zo. Ja, de ene week sta je daar nummer 1 en de andere week op nummer 100. Frank Sinatra had een heel grote hit met Mary with Children.

0: Maar ik kon niet alleen in films spelen, maar natuurlijk ook hele mooie muziek maken. De nummer 1 uit...
1: 1971.
0: Ja, daar heb ik er een paar van, hoor. Ja, en ik kon ook maar weer slecht kiezen eigenlijk. Ja, er zijn zoveel mooie deuntjes uitgebracht in de jaren 70. En in 71 hadden we bijvoorbeeld George Harrison. Die stond in januari op nummer 1. Gilbert O'Sullivan, die stond ook in januari op nummer 1. Peter Maffay, Doe, Wie is Alles. Baldos de Rosarios stond ook op nummer 1 in 71. The Sweet met Funny Funny. Gilbert O'Sullivan, nogmaals, ja, twee keer nummer 1 geweest. The Rolling Stones in 71, die stonden eind mei met Brown Sugar bovenop de lijst. Georgie Fame en Ellen Price, Rosetta, Hiu Beta, je kent het wel, hè. Die stonden in juni op nummer 1. En David Ensel en Collins, een Double Barrel, dat zegt me heel weinig. Wilma en Vader Abraham, zou het erg zijn. Jackass Helps met de Riwish met Manuela stond ook op nummer 1. In augustus was het Perre, Boy Kito Komma Toe. Die gaan we lekker draaien, denk ik nog even. Rod McKeown hebben we al gehoord, dat was ook een nummer 1 hit. Middle of the Road met Solly Solly. En Maud en McNeil, ons eigen duo, stond ook op nummer 1 in 1971. En de Poppies, die stonden ook op nummer 1. Ja, een geweldige plaat. Non, non. C'est l'histoire d'une trêve que j'avais.

0: aan een artiest als Madonna kunnen we natuurlijk niet vergeten. Uit de jaren 90, 91 om precies te zijn. Justify My Love. Mensen, dit moet het zijn. Ik vond het leuk om even weer twee jaartallen aan jullie te presenteren met wat nieuws uit het verleden. Mocht je zelf ook zeggen van nou, het is wel leuk om voor zijn uur te vullen met mijn favoriete platen. Want ik neem aan dat jullie heel andere plaatjes hebben willen horen dit uur. Uit het jaar 71 en 91. Stuur het maar op naar bramvandermast@mail.com. En dan kunnen we daar zo'n mooie complicatie van maken. Nou, ik ga het uit de mast en een ander gaat er weer in. We gaan eruit met een plaat uit 71, een instrumentaaltje. En die is van Springwater. Bedankt en de groetjes.
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision en Sound.
1: Muziekliefhebbers, platenkastplunderaars en iedereen die hier alleen zit omdat de hond per ongeluk op play heeft geduwd. Welkom in de LVT Platenkast, het programma waar de muziek altijd juist zit, zelfs als de presentator dat soms niet doet. Vandaag duiken we opnieuw in de kast vol parels, verrassingen en occasionele stofnesten. En om stevig te beginnen heb ik een anekdote klaar die zelfs de leden van ABBA zouden doen glimlachen. Want wist je dat tijdens hun tour in 1979 de spotlights zo fel waren dat Agnetha ooit zei: "Ik voel me precies een supertrooper die op een barbecue staat." En eerlijk, als je de foto's ziet, lijkt het inderdaad alsof ze elk moment medium rare zou kunnen worden. Maar goed, genoeg culinaire ABBA-geschiedenis. Het is tijd voor een plaat die zelfs de meest stijve hark spontaan doet wiebelen. ABBA en Super Trooper.

0: Barry White stond bekend om zijn diepe stem, maar wist je dat die iconische Barry Brom eigenlijk per ongeluk werd ontdekt? Tijdens een vroege studiosessie in de jaren 60 was hij verkouden. Zijn stem zat vast en hij bromde iets van "Man, I can barely talk today." De producer keek op, ogen zo groot als vinyl. "Barry, wat je nu doet, dat is goud. Doe dat nog eens." En zo werd die warme, lage fluisterbas geboren. Die halve massage voor je trommelvliezen, met andere woorden. En het was meteen ook zijn handelsmerk. Later grapte Barry dat hij nooit meer durfde genezen, uit schrik dat zijn stem weer normaal zou worden.
1: Feels so good. You're lying here.

0: Céline Dion vertelde ooit dat Because You Love Me zo'n emotionele opname was dat de geluidsman meer zakdoeken verbruikte dan kabels. Iedere take werd stiller, zachter, intenser. Tot zelfs Céline zei, als dit nog mooier wordt, moeten we tissues mee opnemen in de credits. Een kleine song, maar grote dankbaarheid. Céline Dion en Because You Love Me.
1: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Wat gebeurde er in week 31 in de muziekgeschiedenis? We hebben het dit keer opgedeeld in twee delen. AC/DC brengt het album Back in Black uit. Dat was in 1980. Dit legendarische album verscheen als eerbetoon aan een overleden frontman Bon Scott. Het groeide uit tot een van de best verkochte albums aller tijden. En de Beatles die domineerden de hitlijsten in 1964. Het iconische album A Hard Day's Night begon aan een ongekende reeks van 21 weken op nummer 1 in het Verenigd Koninkrijk. En Guns N' Roses die debuteerde in 1987. De band lanceerde hun baanbrekende debuutalbum Appetite for Destruction, dat de rockwereld voorgoed veranderde. En tenslotte The Police die scoorde met Synchronicity in 1983. Het was meteen hun vijfde en tevens ook laatste studioalbum en bereikte de absolute toppositie in de Amerikaanse hitlijsten.

Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

Hammer Horror van Kate Bush vertelt het verhaal van een acteur die een hoofdrol moet overnemen nadat zijn vriend, de oorspronkelijke hoofdrolspeler met andere woorden, plots overlijdt. Die vriend, die jarenlang droomde van die rol, komt hem vervolgens als geest achtervolgen. Het nummer gaat dus niet over een bekende Hammer Horror film, maar over schuldgevoel, rivaliteit en een rol die letterlijk blijft spoken.

We zijn toegekomen aan het tweede deel van het item Wat gebeurde er in week 31 deze week in de muziekgeschiedenis. Er was de afscheid te melden van Amy Winehouse in 2011. De getalenteerde Britse singer-songwriter werd tragisch dood aangetroffen in haar woning in Londen op slechts 27-jarige leeftijd. Er was ook een klap voor Chester Bennington in 2017. De geliefde frontman van Linkin Park overleed onverwacht, wat leidde tot een golf van rouw in de internationale rockgemeenschap. En Napster moet definitief de deuren sluiten in het jaar 2000. Een Amerikaanse federale rechter beval de populaire P2P-dienst om binnen 48 uur te stoppen met het delen van auteursrechtelijke beschermde muziekbestanden. Dit markeerde een historisch keerpunt in het digitale muziektijdperk. En tenslotte nog dit. In 1979 werd er een muziekban uitgeroepen in Iran. Na de islamitische revolutie bande Ayatollah Khomeini alle westerse commerciële muziek van de radio- en televisiestations.

Mr. President, en dan bedoelen we niet die van Amerika, is een Duitse Eurodance groep uit Bremen, actief vooral midden jaren 90. Ze braken internationaal door met hun gigantische zomerhit Coco Jumbo. In 1996 was dat. Een vrolijke mix van Eurodance, pop en reggae-invloeden. Komt dus goed uit, nu we toch nog volop in de zomer zitten, nietwaar?

En dan nu Get Around van The Pebbles. Een nummer uit 1967. Het was de track waarmee deze Antwerpse rockers eigenhandig de Belgische popgeschiedenis herschreven. In eerste instantie deed de plaat helemaal niks. Totdat radiopionier Mike Verdreng de ronkende sound ontdekte en grijs begon te draaien. De single werd zo'n gigantische hit dat de legendarische Franse producer Eddie Barclay de band tekende. En meteen waren de spotlights op Parijs gericht in plaats van de Antwerpse repetitiekelder.

0: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre
1: Ik zou
0: uit de
1: zeggen,
0: weg.
1: Zet u rustig even achterover, want we zijn weer klaar voor de Live Nation agenda voor wat betreft Vlaanderen en Nederland. Het muzikale najaar start met de Afandi World Tour van de grensverleggende indie- en hip-hop sensatie Saint Levant. Dit multitalent reist door de Lage Landen en trapt zijn reeks af op 5 november 2026 met een Belgische passage. Die exacte avond belooft in Brussel overigens een waar luxe probleem te worden voor de muziekliefhebbers. Want ook de legendarische Beastie Boys pionier Mike D staat op die datum geprogrammeerd om zijn solo-debuut voor te stellen. In de AB is dat. Na dit Belgische geweld trekt Saint Levant direct door naar de Nederlandse podia met een show in Tivoli Vredenburg in Utrecht op 13 november. En dat direct gevolgd door een concert in de Amsterdamse Melkweg op 14 november. Richting het voorjaar van 2027 verschuift de focus in de gezamenlijke Live Nation agenda naar de ritmische neo-soul en jazz. Het veelgeprezen Britse collectief Ezra Collective trapt af in Vlaanderen met twee opeenvolgende meeslepende concerten op 16 en 17 februari 2027. Niet veel later volgt de Nieuw-Zeelandse multi-instrumentalist en soul-virtuoos Jordan Rakai met zijn tot de verbeelding sprekende A Safe Place to Be Wild Tour. Hij zoekt eerst het Nederlandse publiek op met een grensverleggende show in de Monumentale Gashouder in Amsterdam op 15 maart 2027. Waarna hij zijn tournee door Lage Landen bezegelt met een Belgische passage in de Vlaamse zalen op 11 april 2027. Ticketprijzen, daarvoor moet je natuurlijk op de website zijn van Live Nation. Wij verder met muziek van Radio en Jack en Jill.

0: De single Rootbox van Robbie Williams is een excentriek, experimenteel en iets wat bizar pop-rap nummer. Inhoudelijk heeft het nummer geen diepe verhaallijn, maar is het vooral een ode aan de nostalgie van de jaren 80 dance- en hip-hop cultuur, gecombineerd met expliciete, provocerende feestteksten.
1: Dit

Welkom dames en heren, jongens en meisjes en iedereen die nog glitter op zijn kleren heeft van een feestje uit 1973. Je luistert naar de LVT Platenkast, het enige programma waar de muziek soms zo glam is dat zelfs je radio spontaan eyeliner gaat gebruiken. In ieder geval, dit komt uit die muzikale periode van die tijd. Hier is de Sweet en Wigwam Bam.

0: Luc van Turnhout serveert je de breedste playlist van de Lage Landen.
1: Welkom vrienden in deel 2 van de LVT-platenkast. De Alan Jeffers achter Stop Still is geen artiest uit de kunstwereld, maar een Amerikaans zanger uit New York die in de jaren 70 naar Nederland verhuisde en daar zijn grootste succes kende.

Omdat Van Bloem is een speelse, licht melancholische nederpopsong over een jongen die merkt dat zijn geliefde gevoelig is voor Franse en Engelse romantiek, terwijl zijn eigen Nederlandse woorden weinig indruk maken. Hij probeert haar te bereiken door in andere talen te zingen, maar voelt tegelijk dat dit eigenlijk nooit helemaal werkt. Hier is Bloem.

En dan, dames en heren, vrienden van de radio en fans van de LVT-platenkast, tijd om de zon binnen te laten. Zelfs al regent het buiten pijpen stelen. Wij gaan naar Barbados, niet met het vliegtuig, maar met een plaat die zo zonnig is dat uw radio spontaan zonnecrème begint te smeren. Hier is de Soca Dance van Charles D. Lewis.

Wat gebeurde er in week 31 in de filmgeschiedenis? Daar zijn we ondertussen aan toegekomen. De geboorte van een blockbuster mag gezegd worden in 1975. Hoewel Jaws in juni uitkwam, bereikte de haaiencultus in week 30 en 31 zijn absolute kookpunt. De film werd de eerste film in de geschiedenis die de magische grens van $100 miljoen aan ticketverkoop passeerde. The Dark Knight brak records in 2008. Christopher Nolan's meesterwerk domineerde wereldwijd de bioscoopzalen in deze week en verbrijzelde het openingsweekendrecord met een destijds verbluffende $158 miljoen. Saving Private Ryan herdefinieert de oorlog in 1998. Steven Spielberg's grensverleggende en angstaanjagende realistische epos over de Tweede Wereldoorlog ging in de Amerikaanse bioscopen in première. En tenslotte Disney's Lion King reboot triomfeert in 2019. De fotorealistische CGI-versie van The Lion King beleefde zijn eerste gigantische miljardenrun in de wereldwijde box-office tijdens de julidagen. Verder met muziek van Chris Rea. Hier is hij nog een keer met Stains by Girls.

Craig David schreef Fill Me In toen hij 18 was. Geïnspireerd door een meisje met extreem strenge ouders. Hij wilde gewoon tijd met haar doorbrengen, maar haar ouders dachten telkens dat hij slechte bedoelingen had. Die puberfrustratie werd uiteindelijk een wereldhit.

Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.

0: Maak met u een reis door verschillende muziekdecennia.
1: Een man en een vrouw vertellen elk hun kant van een stukgelopen relatie. Hij vindt dat hij haar gemaakt heeft. Zij zegt dat hij overdrijft en dat ze haar eigen weg kiest. Een ego-botsing met andere woorden, verpakt als een synthpopklassieker. We hebben het over de Human League en hun grootste hit Don't You Want Me.

En dan het vervolg van het verhaal in verband met ons thema Wat gebeurde er in week 31? De eerste geluidsfilm werd uitgebracht in kleur in 1929. Warner Brothers introduceerde On With The Show. De allereerste volledig in kleur, Technicolor werd dat toen genoemd, opgenomen speelfilm, dit met geluid, werd gepresenteerd. Een gigantische revolutie voor Hollywood. En dan in 1970 was er de introductie van IMAX. Tijdens de wereldtentoonstelling in Osaka werd het allereerste permanente IMAX-projectiesysteem aan het grote publiek gedemonstreerd, wat de weg vrijmaakte voor het moderne bioscoopgrootbeeld. En de schietpartij in Aurora tijdens The Dark Knight Rises voltrok zich in 2012. Een gitzwarte bladzijde in de filmgeschiedenis. Tijdens de midnight première van de nieuwe Batman-film in Aurora, Colorado, opende een schutter het vuur in de zaal. Dit leidde wereldwijd tot strenge veiligheidsmaatregelen in bioscopen. En dan is er nog de helikoptercrash te noemen op de set van Twilight Zone The Movie in 1982. Tijdens nachtelijke opnames stortte er een helikopter neer op de set. Dit kostte acteur Vic Morrow en twee minderjarige figuranten het leven, wat leidde tot een radicale herziening van de veiligheidswetgeving voor kinderen in Hollywood.

0: En dan gaan we het hebben over Kool. Kool is gewoon de bijnaam van Robert Kool Bell, een van de oprichters van Kool & The Gang. Hij was de bassist, de muzikale ruggengraat zeg maar van de groep en mee verantwoordelijk voor een typische mix van funk, soul en later pop.
1: De LVT Platenkast. Dit programma gaat geen enkel genre uit de weg.

Waterwave is pure late 90s club-energie. Een pompende danceplaat die gebouwd is rond één ding. Die iconische golvende synthriff die meteen de dansvloer opent. Mark van Dalen en Enrico wilden een track maken die simpel, hypnotisch en instant herkenbaar was. Het resultaat werd een Nederlandse clubklassieker die overal opdook. In discotheken, op radio, mixtapes, zelfs op vakantieoorden.

De groepsnaam The Pogues is een verzachte versie van hun oorspronkelijke veel ruigere naam Pogue Mahoney. Dat is Iers Gaelisch voor wat vrij vertaald wil zeggen Kiss My Arse. U weet wel, The Behind met andere woorden. Toen de BBC weigerde die naam uit te spreken, koos de band voor de kortere radiovriendelijke versie van The Pogues. En zij scoorde met Fiesta.

Het is een artiest die in Vlaanderen zeer gerespecteerd is voor zijn kunnen. Alhoewel dat ik persoonlijk altijd gedacht heb van dat hij geen letter kon zingen. Maar in ieder geval, Remo van het Groenewoud duikt weer in zijn favoriete studiegebied met meisjes. Hij zingt niet als een operazanger, maar als Remo. En dat is precies waarom heel Vlaanderen glimlacht zodra hij begint. Hier komt Meisjes, 3 minuten pure verwondering.

0: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
1: Jouw favoriete hits
2: op een rij.
1: De Gouden Ouwe Show.
2: Johan de Graaf.

0: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
1: Zon, wind, sneeuw of regen.
2: Met Johan de Graaf op je radio.
1: Kun je er altijd tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: En nu, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond op deze dinsdagavond, de 28e juli van het jaar 2026 alweer. En we zijn weer toe aan een gloednieuwe aflevering, een gloednieuwe live uitzending van de Gouden Ouwe Show. Hè. Tussen 7 en 9 op jouw radio, op jouw internetradio, ook te ontvangen in de omgeving van Emmeloord via de DAP+. Daar zijn we extra mooi te beluisteren. Prima plaatje mee te beginnen, dacht ik zo, met Elvis Presley met The Girl of My Best Friend. Het is een aardig temperatuurtje hier in de studio, dus ik zit weer in mijn t-shirt en mijn korte broek. En dan gaat het wel goed komen tot 9 uur vanavond. Is iedereen er klaar voor? Ja, iedereen is er klaar voor. Dan gaan we beginnen in de show, dames en heren.

altijd een hele mooie, of niet soms? De man uit Griekenland, hè? De man met de vele hits zoals deze. My Only Fascination, ook de andere is zo mooi. De Forever and Ever en My Friend the Wind, ook van die mooie platen. Maar dit toch ook, hè? My Only Fascination.

0: was toch een heerlijke plaat om zo het programma mee te beginnen om 7. Ferry Maatschappij. Regen van Demis Roesters met My Only Fascination. Ik krijg een berichtje binnen van Theo van Steenbergen in Emmeloord. Hij zegt, ja, jij zit in de studio en ik zit heerlijk in de tuin in mijn t-shirt met mijn korte broek aan. Oh, een klein beetje jaloers ben ik wel.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Joh, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige.
0: Nou, er zullen wel meer mensen aan de koffie zitten hoor. Ik zit nog steeds aan het water. Heerlijke muziek uit de jaren 60 hier in die gouden oude show. Oh, wat dacht je van deze, de Tremolo?

0: Dat klinkt toch heerlijk, deze muziekjes. Dan mag de luidspreker best ietsjes harder gaan, hoor. Maar ja, niet te hard voor de buren. Niet te hard voor de buren. Of ze moeten ook lekker houden van de gouden oude hits van toen. Dan mag de luidspreker weer op 10. Je mag het zelf kiezen, hoor. De Tremolo's waren dat met Here Comes My Baby.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Ja, een echte Schlagerparade aus Deutschland, ja. Chris Robbers und Ich bin verliebt in die Liebe.

0: trouwens wel leuk plaatje of niet, want deze van Chris Roppers in de show, in die gouden oude show. Ich bin verliebt in die Liebe. Ah, van Chris Roberts. Hij gaat nog eventjes door de heerlijke muziek. De gouden oude show trouwens te beluisteren via de DAB Plus in de omgeving van Emmeloord. En ook via uw internet radio ontvangen. De gouden oude show, het allemaal vanuit Studio 2. En dit was Chris Roberts.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits

Can't you cry, you know? Speciaal gedraaid voor Theo van Steenbergen, die heerlijk in de tuin zit en lekker aan het genieten is van de muziekjes van toen, zoals deze van Gary en de Pacemakers. Dus even kijken, wat gaan we doen? Oh, deze. Die is ook zo mooi, die is ook zo mooi. Kosten nog moeite gespaard altijd in die gouden oude show. Ik heb heel veel singeltjes en LP's hier liggen, dus daar moet ik een keuze uit maken. Maar ja, als ik zo kijk naar het stapeltje van de singeltjes en de LP's, zijn het er weer veel te veel. Ik kan wel tot 12 uur doorgaan vanavond met al die singeltjes. Hier zijn de Hollies.

moet heel eerlijk zeggen, ik vind het mooie muziek, deze van de Hollies. Ik ga binnenkort maar weer eens kijken of ik daar wat singeltjes kan voor bemachtigen voor de jukebox hier beneden in het grote gouden oude complex. Want daar staat zo'n mooie jukebox. Kunnen we daarin even indoen en dan heerlijke muziek laten horen van de Hollies of niet? Ja. We gaan zwemmen, dames en heren. We gaan zwemmen in diep water.

En dat is het mooie van de Nederlander Don Rosenbaum. Swimming into the water. Ja, ik mag dat ook, want ik heb 2 diploma's. Ik heb A en B. Dat was vroeger zo, hè. A en B, dat was voldoende. Wat je tegenwoordig al niet moet doen voor een zwemdiploma, dat is ongelooflijk. Dat hadden wij vroeger niet, nee. Don Rosenbaum met Swimming into Deep Water. Straks komt Remco, maar hij is er nog niet. Dus ik hoop op tijd dat hij er kan zijn rond 8:30. Maar ja, je weet het nooit of 7:30. We moeten even bekijken. Hier is de Cupid in

prachtige muziek uit de jaren 60, of niet zo deze. Van de Cupid's Inspiration met Yesterday Has Gone. Heerlijke muziek vanavond tot 9 uur live op jouw radio, zoals deze ook. Hè. Die is ook zo mooi, hier is Queen.

0: zo'n single die niet te gauw verveelt, dacht ik zo. De formatie Queen uit begin jaren 70. Wat daarna kwam, dat was nog veel groter, maar dit was toch leuk of niets. Op deze was de Killer Queen.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Normaal belt ze altijd, maar nu spreekt ze het gewoon in. Ja, zo gaat het tegenwoordig. Een Franse plaat speciaal voor Dini, de Françoise Hardy. Met Comment te dire adieu.

0: dat is het dame van Tous les garçons. Dit kwam daarna de grote hit van Françoise Hardy. Comment te dire adieu? Hoe vond u mijn Frans? Het is alweer 3 minuten over 8:30. Wat gaat het toch snel?
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Dus hij is er toch, ja. Hij heeft de sleutel, dus hij kan zo naar binnen toe. Maar hij heeft zich niet gemeld, dus ja, vandaar. Speciaal voor Corinne Gilbert.

0: van leven.
1: Nou, dat is toch heerlijk als je in de tuin zit en je hoort dit soort muziekjes of dit soms. Kopje koffie, plakje cake erbij. Wat kan er toch mooi zijn, hè? Met Gilbert O'Sullivan en met Who Was It? Even de groeten doen aan de heer Posje. Hij zit ook lekker mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. En ook natuurlijk aan Joanna, die onderweg is naar de studio voor haar show. Ze is er nog niet, dat zal zo meteen wel zijn. Speciaal voor de heer Posje in België. Lures, Wind and Fire met I Love Music. En dankjewel voor alle technische ondersteuning.

speciaal gedraaid voor de heer Porsche in België. Zit lekker mee te luisteren naar het programma. I love music, ja, daar houden we zeker van Earth, Wind and Fire. Even, dames en heren, even mededeling. Op zondag 23 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds live via Radio Noordoostpolder het Bluesfestival in Schokland. Dat is mooi, dat is mooi, dat is prachtig en ik ben er ook. Ik ga even langs. Dus wil je Johan de Graaf in levende lijven zien? Dan moet je naar Emmeloord. Goed, hier is Wietse.

uitstekende dames en heren, deze van Wietsen met Where Have You Been. Dus zondag 23 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 10 uur 's avonds live via Radio Noordoostpool. Daar gaat het Blues Festival in Schokland. En dat is toch echt in Emmeloord. En Theo van Steenbergen is daar ook. En misschien heeft hij wel weer zo'n lekker soepje bij zich. Oh, daar verheug ik me op. Doen wij

0: dat gaat het toch snel, hè? Die tijd, het is alweer 7:15, dames en heren, hier in die gouden oude show met de Bamley Brothers. Met Let Your Love Flow.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een disco knalplaat doen uit die musical. De film Saturday Night Fever, The Bee Gees.

Ring van de Bee Gees. De dubbel LP hebben wij hier in ons bezit. Die heb ik gehad trouwens met de kerst. Hij lag onder de kerstboom. Het was een nieuwe persing met allerlei kleurtjes erin. Toch leuk om weer zo'n LP in het bezit te hebben, of niet soms? Deze van de Bee Gees met More Than a Woman om 12 minuten voor. Straks aandacht voor de zeezenders van toen. Meest even deze van de Glitter Band.

0: Dat is toch leuk of niet, zo'n deze van de glittere band met People Like You en People Like Me. De hoogste tijd om aandacht te besteden aan de zeezenders van toen, door middel van een alarmschijf, een satellietschijf, een treiterschijf, een lieveling of een hitmaker. Maar deze keer doen wij een Radio Monique satellietschijf.
1: Ja hoor, ze bestaan nog steeds. Mensen die niet weten dat je bij Radio Monique Internationaal gewoon kunt adverteren. Daarom is hier ons adres. Radio Monique Internationaal, Apartado 146, Apartado 146, Playa de Haro, provincie Gerona in Spanje.

zo mooi of niet om deze van Ashford en Simpson. Het was de allereerste satellietschijf op Radio Monique Internationaal op 16 december van het jaar 1984. En dat begon allemaal om 12 uur in de middag. Bijna 8 uur, nog 1 of 2 plaatjes te gaan. Oh, dit is wel een hele mooie. Hier is Jonathan King.

iedereen is weg naar de baan. Dat is het. Hè. Ja. Het is wel leuk om nog eens te beluisteren in de show of niet. Zoals deze via de DHB Plus of uw internetradio ontvangen. Dat was er een van Jonathan King. Everybody's gone to the moon. Dit is de laatste voor achter. Tot straks in het tweede gedeelte van de show.

al jaren een vertrouwd adres in de Molenstraat in Arnhem. Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis, bekend van haar specialiteiten, haar zelfgebakken appeltaart. Kom eens langs in de Molenstraat in Arnhem bij Dini's Koffie en Theehuis. Geopend voor

Bijna 8:04. En hartelijk welkom in het tweede gedeelte weer van de Gouden Oude Show. Tot 9:00 live op jouw radio. Via de DAB Plus en ook via uw internetradio. Golden Earrings met Please Go. Het is ook zo mooi, hè? Hier zijn de dames en heren van de Hurricanes en Fire.

0: Dat is toch een prachtige plaat, of niet? Deze met Journey Kraagman en Earth and Fire met die 7-8 Every New, zo moet je dat zeggen.
1: Hé hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotime.
0: De Joyce de Graaf is er nog niet. Ik heb geen idee waar ze uithoudt. Ik moet even gaan kijken waar ze uithoudt. En of ze nog even een Beatle-plaatje komt aankondigen. Ja, dat missen we toch wel, moet ik zeggen, in dat tweede gedeelte. Eerst even deze van Sheila met de Be Devotion.

Dat is het dametje van Sing in the Rain en Love Me Baby. Sheila was dit met The Bee Devotion. Ik moet het wel goed zeggen, met Spacer. 12 over 8, als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Ouwe Show live tot 9 uur op jouw radio. 1977, hier is Emmeloe Hertz.

Dat is toch een lekker plaatje of niet? Op deze van Anne Blue Harris met You Never Can Tell C'est la vie of zo. C'est la vie staat erachter. Dus haakjes, ja, ik moet wel even goed lezen of ziet. Straks om 8:30 Misha, maar ze is er nog niet. Dus ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ze heeft beloofd dat ze er komt. Joyce de Graaf is er ook niet. Dus iedereen laat me in de steek. Daarom doe ik maar een Beatle plaat.

0: dat is weer eens wat anders dan in de Engelse versie, of niet? Stond eten van de Beatles. Kom, geef meer het in de hand.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Je hebt helemaal gelijk. De koffie is goed. En de cake ligt ernaast, dus dat is altijd goed. Hier is Linda.

0: was toch heerlijk een beetje herrie zo in het tweede gedeelte van de Gouden Ouwe Show om 8:50. It's so easy to fall in love. Dat is een van Linda Ronstadt, dames en heren. En it's so easy. Oh, telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd natuurlijk, deze mooie van Daniel Girard. Tu me dis

0: toch een heerlijke Franse plaat of niet soms. Hij is ook beschikbaar in de Engelse uitvoering. Maar ja, wij doen de Franse versie, want die is speciaal gevraagd door Dini in die Molenstraat in Arnhem. Daniel Zera was dit met de Butterfly.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Die knolt er ook lekker in, hè, op deze. Drinken van de Vlees in de Pen met Hey Sint-Pieter.
3: The morning was cold and lonely. City lights holding.

prachtige plaat of niet, soms deze van Flash in the Pan met Hey Sint Pieter. Was ik net even beneden, was ik even naartoe. Naar de kantine van het grote Gouden Oude Complex. Een heerlijk bakje koffie gehaald. En wat lag erbij? Zo'n heerlijke gevulde koek. Oh, dat vind ik altijd wel lekker, zo'n gevulde koek. Dan zit ik even te smikkelen, doen wij...

een leuk plaatje van Joe Harris met drinken, rode wijn. Ja, eten en presenteren gaat niet samen met de graaf. Nee, dat moet je niet doen. 8:30. Hier is Misha. MUZIEK

0: weer mooi, deze van Michel Verhoeven, live gezongen, live optreden hier vanuit Studio 1. Je kan het zo zien door het studioraam, dit is Studio 2 en dan kan je ook kijken naar Studio 1 en daar staat ze te zien, wow, prachtig, prachtig. Michel Verhoeven om 8:45 met When I Found You, kennen we deze nog?
1: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned Canella!

Het is toch wel leuk om deze nog eens een keertje te beluisteren hier in die gouden oude show. Op de 28e juli van het jaar 2026 met de home Mona Net Knoal. Net Knoal en de Ted is een jazzband. Ja, ik moet wel goed schrijven. Heerlijke bak koffie hier in de studio. De gevulde koek is ondertussen lang en breed op. Ja, dat is wel jammer. Klussen nog wijn, maar ja, we hebben er nog maar één. Dat is deze dus. Hier is Bolland en Bolland. The streets

ooit voor de Sun Bollet en Bollet. Die had vroeger in Den Haag, als je dan het station uitkwam bij Holland Spoor links, had je Disco Bollet. En die had wel het een en ander te maken met de zeezenders van toen, hè? Met Monique onder andere. Nog een minuut of 20 te gaan in die gouden oude show, in de laatste van juli alweer. Maar wel nog mooie muziek tot 9 uur met tickets.

0: zingen van de Cats en Let's Dance. Je kijkt naar buiten toe, het is bewolkt. En je kon toch wel merken dat het wat eerder donker wordt dan een maandje geleden, of niet soms? Zo'n beetje rond 9:30 is het toch wel een beetje donker aan het worden, moet ik zeggen. Wat gaat het toch sneller met de zomertijd? Bijna 9:15 hier in die gouden oude show met de Cats en Let's Dance.
1: Hallo Johan, heb je ook zin in een kopje koffie?
0: Ja, doe nog maar een bakje, dat kan best zo tot 9:00. Daarna gaan we over op een frisdrankje of niet soms. Hier is Remco met The Walker's Army.

Ja, Remco is een beetje later dan we gewend zijn, of niet soms? Ja, meestal zit hij voor achter. Ja, hij zat zo gezellig beneden in de kantine met de heer Porsche te praten. Ik denk, ja, ik stoor hem niet. Ja, nu was het toch wel de hoogste tijd dat hij even zijn opwachting ging maken met de wolkenzaming. Dankjewel Remco en tot de volgende week. Hè. In augustus. De zeesende maand, hè, augustus. Ja. 9:13. Nog maar 13 minuten de Gouden Oude Show. En straks komen de andere collega's op de diverse zenders. Maar eerst even Albert Hammond.

Highway Train, dat was ook zo'n leuke plaat, of niet, zoals deze van Albert Hammond. En deze was dan getiteld It Never Rains in Southern California. Ik ben net even gebeld. Gebeld door Dini, die heeft mijn telefoonnummer geachtergehaald en ze zegt, kan je nog een Elvis doen? Nou, vooruit dan maar.

Een speciaal gedraaid voor Redini in die Molenstraat in Arnhem. Ja, ze zegt, doe nog even een Elvis voor mij. We zijn niet te beroerd om dat te doen natuurlijk. Return to Sender. Kennen we deze nog? Een soort herkenning van muziek deze avond. Een oude lieveling toen de tijd op Miramico Internationaal. Ik heb het over Long to Unim in de Seekers. Met de ballerina.

Dat is toch heerlijk zo om de avond te besluiten of niet. Soms deze van Longtro in die met de Zekers. Ah, met Like the Ballerina. We kunnen er nog één doen. Zo snel gaat het maar. Maar wel een leuke deze. De voeten van de vloer nog even. Everybody.

dat was alweer de laatste voor deze keer. Let's Twist Again van Chubby Checker voor deze 28 juli van het jaar 2026. 7 erbij, dan komen wij uit op 4 augustus als ik het goed heb. Ik kan het fout hebben, maar volgens mij is het 4 augustus. Is er wederom een nieuwe live uitzending van de Gouden Oude Show. Straks heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

Ja, we zijn begonnen met de Muziek Safari. Nou, fijn dat je er weer bij bent op dit moment van de dag. Welkom uiteraard en we hebben weer een mooie muzikaal landschap voor je tevoorschijn getoverd. Of we gaan het over uit het mengpaneel en de mooie muziek die we hebben uitgezocht voor dit programma. We begonnen met de Noorse zanger Kit Njorken met Don't Say Never. Een nieuwe ster aan het muzikale firmament, om het zomaar eens eventjes uit te drukken. Goed, alle vakanties zijn voorbij. Kinderen weer naar school, mensen weer aan het werk. Kortom, het gewone leven neemt weer zijn aanvang. I Turn To You, een dance-pop anthem van Melanie C. Uitgebracht in 2000 als vierde single van het debuutalbum Northern Star. Ja, weet je, de remix door DJ Hex Hector die gaf een nummer toch wel een lekkere clubsound waarmee het wereldwijd hoge ogen gooide. In Nederland stond het 13 weken in de top 40, waarvan 4 weken op nummer 1.

Oh, wat is heerlijk, hè? Om op zo'n bankje te zitten en dan heerlijk in alle rust uit te kijken over dat muzikale blueslandschap. Heerlijke muziek was dat van Jesse Martins en band, het nummer Tricky Things uit het jaar 2017 alweer. We gaan naar dit jaar, 2025, Survive, een emotionele ballad van Lewis Capaldi. Die na een lange muzikale pauze weer wat van zich laat horen. En het lied dat, ja, weer spiegelt ook wel een beetje over zijn persoonlijke worstelingen. Waaronder zijn Tourette-diagnose en ook nog zijn burn-out en al dat soort zaken die daarbij komen. Dus Lewis, kom erop.

Ach, wat is het heerlijk om terug te gaan in de tijd en te genieten van muziek van onder andere bijvoorbeeld Carlos Santana. En de Samba Partie kwam uit in 1970 als nummer op het album Abraxas. En in 1973 werd het uitgebracht als een single. Goed, de hoogste tijd voor Nederlandstalig hier in de muzieksafari. Hoe hou ik dit vast? Een mooie samenwerking tussen de jonge zangeres Bente en de ervaren Zeeuwse band Bluff. Uitgebracht in 2023. Ja, dat gaat over het verlangen hoor, om mooie momenten vast te houden. Zelfs als ze dreigen te vervagen.

Het nummer She's Like the Wind van Patrick Swayze kwam uit in 1987. Een nummer van de soundtrack van de film Dirty Dancing werd medegeschreven door Patrick Swayze. En de andere was Stacey Widerlitz. Heerlijk muziek, fijn om dat weer eens een keertje terug te horen. En dat allemaal in de muzieksafari. Walk on Water, een van de grootste hits van de Belgische danceformatie Milk Incorporation, uitgebracht in 2000. Ja, weet je, heerlijke opzwepende muziek en de zang van Linda Mertens. Ja, weet je, het groeit toch uit tot een klassiek hoor, in de Europese clubscene. En het gaat allemaal over te doen voor de liefde, om er alles te doen voor de liefde, maar dan ook werken alles, zelfs als het onmogelijk is. Bijvoorbeeld over water lopen, alleen maar om bij je geliefde te zijn.

Ja. Dat is ook de Muziek Safari, een uitzicht over een onbekend muzikaal landschap. The Future Hus Band, een Nederlandse band, oorspronkelijk begonnen als solo-project van de zangeres Adoura Suleiman in 2021. En dat in 2023 uitgroeide tot een vierkoppige collectief met Kike Zwageman, Ivar Otte en Gino Burakiewicz. Nou, heerlijke muziek om naar te luisteren. Pluk de dag, jawel, een vrolijk opbeurende zomersingle van Willy Sommers. Ja, weet je, toch wel een echte feel-cool track. En perfect voor zonnige dagen en een grote glimlach op je gezicht.

Man, I Need, een lekker dansbandnummer van de Britse zangeres Olivia Dean. En ja, het gaat over het weten wat je verdient in de relatie. En er niet bang voor zijn om het te vragen. Ja, ja, vragen mag altijd. Het antwoord, ja, dat laten we maar eventjes in het midden. Mambo Italiano. Je zou denken, nou, puur Italiaans, maar is niet helemaal waar. Want het wordt uitgebracht door de Belgische artiest Raffaele Fortunio. Het is een herinterpretatie van de klassieke Italiaanse mambo. Lekker stuk muziek, zou zeggen. Gewoon even luisteren en wellicht meedansen. Wie zal het zeggen?

Concetta Franco Nero, bekend geworden als Connie Francis. Onder die naam kennen we haar veel en veel beter. Amerikaanse zangeres die haar grootste succes behaalde in de jaren 50 en 60 van de 20ste eeuw. Dus alweer heel lang geleden. En dit was een van haar hitjes, Gonna Get That Man. Ben je morgen vrij? Dat is een zomerse poptrack die in augustus van 2025 wordt uitgebracht door de YouTube-sensatie De Bankzitters in samenwerking met Ronnie Flex. Ja, weet je, toch een lied wat draait om de spontaniteit en het verlangen. Bijvoorbeeld door de zin slaap vannacht bij mij, meld je af voor mij. Daar komen ze aan.

Terug in de tijd met Gene Pitney en It Hurts To Be In Love. Ik zal vast dat we bijna gekomen zijn aan het einde van de eerste etappe van de muzieksafari. We gaan eens opmaken voor het tweede gedeelte en ik zie je zo dadelijk weer.

0: het. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu. Okay.

Ja, ja, een Nederlandstalige opener voor het tweede uur in de muzieksafari. We gaan lekker door waar we bij het eerste uur gebleven zijn. Lekker muziek en mooie muzikale uitzichten. En fijn dat je er nog steeds bij bent hier in de muzieksafari. Verder gaan we met Once Upon a Long Ago. Ja, toch wel een romantisch, een nostalgisch nummer hoor, van Paul McCartney uit het jaar 1987. En dat nummer was oorspronkelijk bedoeld voor de film The Princess Bride. Maar ja, dat werd uiteindelijk niet gebruikt. En McCartney wilde het ook eerst opnemen als duet met Freddie Mercury. Maar ja, door allerlei agenda-conflicten ging dat ook niet door. Kortom, alleen hij nu ook in de muzieksafari.

Well, well, well, I need some air. Mooi bluesnummer van Otis Spain, opgenomen in 1969. En ja, Spain was toch wel een hele legendarische pianist en zanger in zijn tijd. En vooral bekend als lid van de Muddy Waters Band in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. En op dit album, The Biggest Thing Since Colossus, werkte hij samen met leden van Fleetwood Mac, waaronder Peter Green en Danny Curran. Goed, we gaan weer terug naar deze tijd, naar het moment van 2025. Cabrielle, dat is toch wel een solo nummer van de K-pop-achtige meidengroep Cat's Eye. En kwam uit in juni van dat jaar als tweede single van het album Beautiful Chaos.

Ach ja, Lesson 1 uit 1962. Dat was Ross Conway en zijn orkest, de pianist. Ja, ik heb me nog wel herinneren van vroeger dat ik die pianoboeken had. Pianoboek 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en misschien wel meer, dat weet ik niet. Maar dit gepingel helemaal aan het eind, dat stond ook in een van die boeken. En op een gegeven moment bleek toch wel dat ik echt geen talent had voor pianospelen. En ben er toen mee gestopt. En ja, heden dagen vind ik dat eigenlijk toch wel weer een heel klein beetje jammer hoor. Dat ik toen niet heb doorgezet. En nou heb ik andere dingen te doen, bijvoorbeeld radio maken. Waar ik mijn tijd genoeg mee kan vullen. Nederlandstalig weer hier in de muzieksafari voorbestemd. Een ja, toch wel een energieke poptrack van Luna en Rousseau. Dat nummer draait over het gevoel van twee mensen elkaar simpelweg, dat ze voor elkaar gemaakt zijn. En dit nummer, dat ging al viral op TikTok voor de officiële release. En dat zorgde weer voor veel anticipatie.

0: Victoria Eeman, de Nederlandse, woont in Gelderland. Ze is countryzangeres, dat had je al gehoord, denk ik. En er verschenen diverse albums en singles van haar liedjes, geschreven door bekende internationale songwriters. En Victoria, je weet je, heeft toch wel een doelloze streef ernaar een succesvolle countryzangeres te worden. En countrymuziek, dat ligt aan haar hart. En dat blijft toch haar favoriete genre. We gaan verder met het volgende.
1: De Maxi Safari.
0: Ja, daar is hij weer, de Maxi Safari. Een dikke 7 minuten, Many a Mile to Freedom. Een mooi nummer van de Britse rockband Traffic. Afkomstig van hun album The Low Spark of High Heeled Boys uit 1971. Het is geschreven door Steve Winwood en Anna Capaldi-Gilby, de vrouw van drummer Jim Capaldi.

Ja, dat was hem weer voor deze week. De Maxi Savari en wel het nummer Traffic. Nee, Many a Mile to Freedom van de formatie Traffic. En als ik zo wekelijks bezig ben met de voorbereiding en ik moet dan ook weer wat kiezen voor de Maxi Savari, moet ik altijd kiezen tussen een paar nummers. En wat is best wel makkelijk om daar het een en ander over te vinden. En elke week vind ik het weer lastig om de keuze te maken, maar elke week lukt het weer. Dus wees getroost, ook voor de volgende week staat er weer een mooie Maxi Safari op jou te wachten. Goed, de volgende mededeling ook wel belangrijk. Oude en nieuwe hits, bekende en onbekende artiesten, dit is de Muziek Safari. Goed, maar dat wist je allemaal natuurlijk wel als je trouwe luisteraar bent. Even het volgende, van Zuid-Afrika tot België. Van een rugzak vol vragen tot een hart vol liefde. Hier is Chris Morton met Promise.

Ja, Marshmallow en Jelly Roll die hebben de single uitgebracht Holy Water. En ja, weet je, die titel Holy Water verwijst naar het verheffen van een drankje ter ere van een overleden dierbare. En de zanger die ziet de drank als Holy Water omdat het hem verbindt met de persoon die hij mist, die vanuit de hemel neerziet. Ja, het is niet zo wat. Vaak zitten er hele diepe bedoelingen achter een zoen. Zoals bij deze bijvoorbeeld. Jij bent alles voor mij. Ja, zeker, echt waar. Het is een ontroerende Nederlandstalige popballad van Lisa Lewis. En ja, weet je, het gaat over de liefde uiteraard. De tekst geschreven door Belinda Meuldijk. En die kennen we allemaal vanwege haar prachtige en poëtische teksten.

Over the Mountain Across the Sea, een lied geschreven door Rex Carvin. En het lied was een hit voor duo Johnny en Joe in 1957. En Bobby Fenton, die je zojuist hoorde, deed er nog eens dunnetjes over in 1963. Verder met Hoe is het? Een lekker speelse poptrack van Roxy Dekker. En met de bijdrage van Adelie en Ronnie Flex. En Roxy zegt zelf over het nummer. Ach ja, weet je, het nummer fantaseert over hoe het nou zou zijn als het wel tot een afspraakje zou komen.

Het lied Lady of the Night van Donna Summer werd uitgebracht in november 1974 als tweede single van het gelijknamige debuutalbum. En we gaan naar het volgende. Weet je wat nou een van Estefan's eerste grote solo hits was na haar tijd met de BMI Sound Machine? Wel deze, Get on Your Feet.

Zo, de verdwijnt al langzamerhand uit beeld. Gloria Estefan, get on your feet. Goed, ik ga afscheid van je nemen. Het zit er weer bijna op. Ook deze etappe van de muzieksafari weer heel graag voor je gedaan. En ik kijk uiteraard eruit naar de volgende week. Dus wat mij betreft graag tot de volgende keer. Tot de volgende muzieksafari.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

Champagne, how about us? De lichten zijn weer gedimd en ik heb weer heel veel muziek voor je. En dat natuurlijk bij het programma Nightflower.

Johnny Mathews en Denise Williams. Tijd voor de Bee Gees. En wat zingen ze dan ook weer?

En dan is het nu tijd voor een gedicht. Titel van het gedicht: Zonder jou. De dag begint, maar zonder kleur. Ik zoek je stem in elk geluid. Ik ruik in huis nog steeds je geur, maar de tijd wist langzaam de sporen uit. Het is het missen van de kleine dingen. Een blik, een lach, een simpel woord. Terwijl de uren zich door de kamer dringen, is het alleen de stilte die ik hoor. Ik draag je bij me, diep van binnen, in elk moment dat ik met je deelde. Ik weet niet hoe ik opnieuw moet beginnen, nu jij vertrok en de leegte zich meldde.

0: En ik nam je mee terug naar het jaar 1973. 10cc en Donna.
1: Look at this face.

Otis Redding. Ja, beste luisteraars, je hoort het al. Kijk even naar de klok. En je kon weer een uur lang luisteren naar het programma Nightflower. Een programma met de romantische muziek en een gedicht. En dat allemaal speciaal voor jou. Ik wens je nog een hele fijne avond toe. En moet je nog werken, of je bent aan het werken, kan natuurlijk ook werken. En wat mij betreft, tot de volgende keer. Dan hoop ik natuurlijk dat je er weer bij bent. Bye bye.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

White Pulse was dat. En Here I Meow Again. Hey, welkom bij Zindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben de hele tijd voor je draait. Oud en nieuw wisselen.

The Boys Town Gang in 1982 en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Compositie van Stevie Wonder, van hem uit het begin van de jaren 70, als ik me niet vergis. Stevie Wonder in 1966 al actief met A Place in the Sun.

Steve Wonder en A Place in the Sun in 1966. We hebben nog een plaats in de zon, maar dan van Pablo Cruz uit 1977. Een heerlijke zomerklinkende plaats.

Place in the Sun van de behoorlijk succesvolle formatie Pablo Cruz. Prachtige mooie LP's hebben ze uitgebracht in de jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80. Kwamen terug in de 21ste eeuw en overrompelden Amerika wederom met hun concerten. Muziek van Melissa Smilda uit Groningen, Als de zon weer schijnt.

Een vrolijke en zeer zeker zonnige plaat van Melissa Smilde. En als de zon weer schijnt, in 2026 was dat. Ook uit 2026 komt deze plaat van Stephanie Markovic. Eventjes niet in Nederland als Stephanie, maar gewoon als Stephanie in Oostenrijk en Duitsland. Ich bin wieder da.

0: Tijdenschrijf deze week is Carly Greer, bluegrass uit de Verenigde Staten met Being Poor.
1: Cindy, Peter.

Victoria Eeman hoorden wij en The Captain of the Ship was een plaat 2017. Dit is Blackmore's Night uit 2000 met een cover van Sonny and Cher.

Prachtige mooie cover van Blackmore's Nights en I Got You Babe. Asia bestond tussen 1980 en 2000 en pakken bij 18. Min of meer in de bezetting, in ieder geval met John Wetton. Hoe dan ook in ieder geval. John Wetton is iemand die een ongelooflijk staat van dienst heeft. Met meer dan 100 liedjes die allemaal grote hits waren, min of meer in symfonische rockringen. Met Asia, maar ook solo en met King Crimson en nog veel meer andere bands waar je verbintenissen mee aanging. Twee nummers van Asia, als eerste uit 1983, Only Time Will Tell. En tenslotte, of niet eens, tenslotte, 2016, Asia met I Will Remember You. Met John Wetton in een vocale hoofdrol. Schitterende mooie muziek, luister en huivert.

prachtige stem van John Wetton en zijn baswerk op Only Time Will Tell. Nog mooier, denk ik. Het zou een hit kunnen zijn, zelfs bij 15-8. En dat is dan op zich al een wonderlijk iets, als ik dat zeg. I Will Remember You uit 2016.

Prachtig, mooi nummer op de CD. Phoenix staat van Asia uit 2016. I Will Remember You. Mooie tekst. En is een plaat die wij graag draaien. Want tenslotte herinneren we ons graag John Wetton. Muziek nu van 1972 van Vicky Leandros. Dit is Come Sees We.

Prachtige plaat van Vicky Leandros. Comme je suis. Een iets minder bekende hit. Maar uiteraard kennen we allemaal Apertoire natuurlijk. Hè. Maar goed, en Theo Wiefaar, Nachlot. Maar goed, zij zong vaak in het Frans en in het Duits. Want daar sloeg ze ook behoorlijk aan. Muziek van Elaine Lee. And I love you more.

I Love You More. Hoor je Elena Lee. De volgende plaat in het reis, de laatste plaat in dit uur, is eentje van Pyrolysis. En het nummer is getiteld Rest van de Dag Vrij. Mooi, maar ik denk dat de zanger de hele dag genomen heeft, want die horen we namelijk helemaal niet. die hebben we. Ja, deze. Althans, niet de zanger, maar wel de rest van de band.

0: De hits op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.